0: als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de Ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180

0: mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakte ze...

0: De 40-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de Straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en baas.

0: het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work, nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1.

0: of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: NOS-journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer. De ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
7: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zijn nog nooit vertoond.
1: 7 dagen per week.
0: 24 uur per dag.
2: Dit is Merwe Radio.
3: Je hoort hem echt overal.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het

0: dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Dit is Merwe Radio.

0: lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur, Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
1: Nou, en dat niet alleen, dames en heren. Hij zit er gewoon weer hoor, tegenover mij. Henk van Valen. Ja. Henk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: He, nou, dat is lang geleden.
2: Ik heb mezelf toch weer op kunnen graven, zeg maar. We zijn er gewoon weer hoor.
1: Lekker. Ik zeg er gelijk maar even bij. Dit muziekje duurt ongeveer 2 minuten.
2: Hè, voordat
1: we dadelijk de hele geschiedenis gaan doornemen... van wat jij allemaal de afgelopen weken hebt uitgesproken.
2: Ik kan het me niet meer herinneren, want ik ben bij de tandarts geweest. Een weekje geleden. En dan heb ik 15 injecties in mijn geheim gehad. Dus,
1: is je geheugen een beetje aangetast?
2: Ik weet het gewoon niet meer.
1: Okay.
2: Ik heb wel gedroomd dat de vullingen er ook weer uitvielen. Dat nog een keertje moest. Zo erg was het.
1: Oh, ja, nou, als je droomt van de tanden.
2: Echt droom over het. En die man die heeft ook een beetje een Parkinson-achtig tikje, zeg maar. Want ik moet die injecties met zo'n trillhandje boven je gezicht. Denk ik, als dat goed gaat, weet je wel. Nee, echt serieus.
1: Zit jij nog steeds op bij diezelfde kasteel?
2: Nee, daar zit ik niet meer. Want die man is met pensioen.
1: Oh, oké.
2: Nee, maar die had een hele vaste hand. Ik zit nu ergens anders. Ik ga het natuurlijk niet vertellen.
1: Okay.
2: Maar ik kan er wel lopend naartoe.
1: Oh, nou ja, dat is dan het voordeel. Ja, ik zit toch wel bij dezelfde die daar vandaan verhuisd is naar Zomeren.
2: Oh ja, oh, die zat...
1: Die erbij in zat.
2: Die zat oostje verhuisd naar Zomeren. Jongen, echt. Ik had gewoon... er was een dag van tevoren nog een vullingje uitgevallen. Dus ik had de extra handel voor hem. Ik zei, ja, maar ja. Ik heb er maar 2 doen. Ik zei, nou, begin maar rechts onderin dan.
1: Ja.
2: Moest ik smiddags terugkomen voor nummertje 3.
1: Oh.
2: Nou, maar ik had er wel een hele stijf opgezet in bek. Maar ik kreeg mijn mond gewoon niet meer open. Maar ja, hij heeft het toch voor elkaar gekregen op een of andere manier. Hij moest wel elke keer bijspuiten.
1: Zeg. Oh, vandaar jij zo afgevallen bent. Je hebt gewoon 3 dagen niet kunnen eten.
2: Mijn mond 3 dagen niet open kunnen. Mijn vrouw vond het wel prettig. Van mijn vrouw mag ik elke week wel naar de tanden. Ja? Zeg maar. Ja, ja, zeker. Lekker rustig.
1: Oké, nou, we merken dat het uitgewerkt is. Want alles doet het gewoon.
2: Het is uitgewerkt. En nu gaan we natuurlijk compenseren, dames en heren.
1: Dames en heren, hij is er weer, Henk van Valen, hier in de club.

0: Ja, enkel ondertussen druk achter de schermen natuurlijk aan het vertellen wat er allemaal gebeurd is de afgelopen weken. Maar,
1: nou, niet zo veel hoor. Een lekker crispy geluidje.
0: Gewoon veel drank ook en zo.
1: Dat zeker niet. Nee? Ik was in... ik ben wel ergens geweest, joh. Ik ben in het Sodom en Gomorra van Corfu geweest.
0: Ja.
1: Ik wist het niet, hè.
0: Nee?
1: Ik had gewoon de goedkoopste vlucht naar Griekenland geboekt. En het goedkoopste appartementje aan zee van Corfu dan.
0: Oké.
1: Want dat was de goedkoopste vlucht.
0: Ja.
1: En dat was Kavos.
0: Kavos. Nooit van gehoord.
1: Nee, dat dacht ik ook nooit. Ik denk, nou ja, weet je, we zitten
0: nooit geweest.
1: Ik zoek het wel een keertje.
0: Ja.
1: Dat is werkelijk waar. Het renesse van Corfu, maar dan keer 20.
0: Oké.
1: En dat moet je echt een echt goed kijken. Wil je iemand zien lopen die niet opgespoten is?
0: Zeg maar.
1: Ja.
0: Dat was jij.
1: Ja, dat wel dan. Ja. En dan wat ze in de lippen gespoten hebben, dat hebben ze zeg maar niet uit de kont gehaald. Dat is gewoon laten zitten. Het ziet er niet uit. Een grote tokkiefabriek daar. Maar ik zat gelukkig 200 meter van de strip. Dus ik had er geen last van.
0: Oké.
1: Maar je ruikt het wel, jongen. De riolering daar die is niet helemaal goed.
0: Nee,
1: ik ga er nooit meer. Maar ik heb wel gezwommen. En een cocktailtje was €5. Hè. Dus dat maakt een hoop goed.
0: Oh, dus
1: hè.
0: Er werd niet veel gezopen door die tokies dan. Want daar het geld niet voor over.
1: Nee, daar niet. Nee, maar die willen allemaal op de strip. En daar is een cocktailtje €12,50. Maar om het hoekie, weet je wel, rustig stukje.
0: Ja.
1: Bij de Wembley Bar.
0: Weet hij ook gewoon
1: ja,
0: allemaal nog.
1: De Wembley Bar. Ja. Er hangen hele 7 grote schermen. Er zitten altijd alleen maar Engelsen daar. Hè? Ja. En een paar Italianen.
0: Ja.
1: Ik heb er ook 1 ijsje gekocht. Zo'n flippo, zo'n pop-up. Weet je, moet die omhoog knijpen. Hoe heet dat?
0: Calippo.
1: Een Calippo, ja. Ik kocht een Calippo.
0: Vroeger.
1: Dus de supermarkt, daar gingen we altijd ontbijt halen. Want ja, ik had goedkoop geboekt, dus ontbijt zat er niet bij. Dus we elke dag naar de supermarkt.
0: Ja.
1: En ik zeg tegen mijn zoon aan de laatste dag. Ik zeg, nou joh, we hebben nog €2 over. We gaan een ijsje kopen. Maar ik denk, ja, ik wil niet voor lul staan bij de supermarkt. Dus we pakken zo'n merkloos calipootje.
0: Ja.
1: Ik zei, nou ja, we moesten afrekenen €7.
0: €7?
1: Voor 2, ja.
0: Voor 2
1: hadden we er wel
0: 2 ijsjes.
1: Ja, shit.
0: Ze hebben wel euro's in Griekenland.
1: Ja, dat wel, ja. Okay. Beter een cocktail kunnen nemen bij de Wembley Bar. Want die zat ernaast.
0: Ja.
1: Dat doe je ook langer mee.
0: Ja.
1: En het grote voordeel van de cocktail, die smelt niet.
0: Die smelt
1: een ijsje wel. En dat was natuurlijk heel erg...
0: En het was, hoe was het weer?
1: Ja, heet, warm.
0: Heet, warm.
1: Heel lach, elke dag 30 graden. En met een luchtvochtigheid van 90%.
0: Oké. Okay.
1: En het was zo warm. Het was zo warm. En de zee, daar kon je wel 100, 150 meter in lopen. Totdat je
0: nek erin...
1: Want het een beetje koud werd. Nou, dit was gewoon... Je koelde niet af als je het water in ging, zeg maar. Zo warm. Zo warm.
0: Nou.
1: Dat was warm.
0: Henk is op vakantie geweest, mensen. U hoort het allemaal.
1: Ja, Kavos kan een dipje gebruiken.

0: zo oud?
1: Nee.
0: Het is, even denken.
1: Meteor en Fleming. Ja. Een paar maandjes uit, hè?
0: Je hebt haar niet nodig.
1: En Meteor komt uit België, toch? Meteor?
0: Ja. Okay. Een Belg is dat.
1: Een Belg.
0: Hey, even een vraagje.
1: Kijk ons naar Njam.
0: Wat is dat?
1: Nou, dat is een televisiezender van Gertje.
0: Oh.
1: En dat wordt 24 uur per dag gewoon gekookt. Koopprogrammetjes zijn dat. Als ik die mensen hoor praten, krijg ik al trek. Echt geweldig.
0: Hey, heb jij al gestemd op de schijven 5?
1: Ik heb gestemd op de vijf, op de schijven 5 van vorige week heb ik nog even gestemd.
0: Oh, dat schiet op. Die is al afgerond, zeg maar.
1: Nou ja,
0: dat kan. Staat al een vinkje achter.
1: Ik heb op In de Neve was van deze week.
0: Ja, we gaan eens kijken. Nummer 1 is natuurlijk...
1: Ja, die zal het wel weer worden.
0: Ja, die zal het wel worden, denk ik. Denk ik het ook. Wham en I Don't Want Your Freedom. Nummer 2. Ja, die vond ik ook leuk.
1: Hier is een hele leuke lange van, hè. Van 10 minuten, die heb ik ergens.
0: Oh, ja. Double Dutch Bush. Ja. Frankie Smit, dames en heren. En 5 Star, de eerste plaat die binnenkwam in de Nederlandse hitparades van dit vijftal. All Fall Down.
1: Dat is ook de leukste.
0: En Stef Bos, hè? Best veel op gestemd trouwens, hoor, op Stef Bos. Ja, helemaal niks.
1: Nee, maar dat begreep ik wel. Begrijp dat wel.
0: Papa. Nummer 4. Dit was jouw favoriet.
1: Dit heb ik gewoon lekker een beetje, want ik denk vroeger bij Mi Amigo is het altijd heel veel gedraaid op 272 zelfs.
0: Oké, okay. In de Navy.
1: Zo meteen nog een berichtje over.
0: Heb je daar zo nog...
1: Dan moet je wel even de Radio Monique jinglepakket erbij pakken natuurlijk.
0: Oh, want?
1: Ja, dat ken ik, dat is een leuk cliffhanger, daar kan ik wat vertellen.
0: Oké, horen we zo. The show with nothing but nonsense. Club 10.

0: The Lonesome Loser, muziek van The Little River Band. Ja, je kent ze ook onder andere van Home on a Monday. Ja. En wat hadden we nog meer?
1: Nou, heel veel hits hadden ze.
0: Forever Blue vind ik ook een hele mooie plaat. Dus,
1: maar... Ik voel me ook wel een beetje Lonesome Loser. Ik was gisteren naar het casino geweest. Dus
0: oh!
1: Voel me altijd Lonesome Loser.
0: Waar ben je geweest?
1: Ja, ik ga altijd in Breda, want daar hebben ze de lekkerste biefstukken van...
0: In die kerk?
1: Ja, in die kerk.
0: Oh,
1: daar,
0: mooie casino.
1: En
0: dat,
1: mijn avond begon al goed, want ik lever mijn rijbewijs daarin. En ja. Ik kan u echt wel vertellen, ik sta daar niet al te vrolijk op. Want ik moest dat rijbewijs kon je laten maken. Een week voordat ik op vakantie ging, terwijl mijn vorige rijbewijs gestolen was. En dan moest dus allemaal heel snel.
0: Ja.
1: En dan moet je €5 in zijn automaat douwen. En dat ging maar niet. Dus die foto die is niet echt, denderend, zeg maar. Zelfs AI weet er niet zoveel van te maken. Maar goed, ik lever mijn rijbewijs in bij dat meisje aan de balie. En die zegt heel vrolijk. En ik was met Marcel, hè. En die zegt heel vrolijk. Goh. En dat was een knappe meid, hè?
0: Ja, bij het casino heel vaak.
1: Een knappe meid, hè? Ja. En ook niet zo oud als ik.
0: Nee.
1: Nou, ik lever daar mijn rijbewijs in. En ze zegt, goh, we zijn op dezelfde dag jarig.
0: Oh.
1: En die maat van mij, Marcel, die zegt, ja... En we zijn ook even oud, zo te zien. Nou, ik moest zeggen, ik moest de voeten kussen dat ik door de poortjes kwam. Maar nee, uiteindelijk zeg je wel, hij kan er ook niets aan doen. Maar mochten we wel naar binnen. Meestal win ik dan wel wat. Maar dit was echt, ik was binnen 10 minuten was ik los. Daar zo. Maar goed, van tevoren doen we altijd, omdat we het niet te duur willen hebben.
0: Ja.
1: Ik kan er beter maar gewoon uit eten gaan.
0: Ja.
1: Want dat is niet duurder geworden de laatste jaren. En ze hebben daar super lekkere biefstuk.
0: Ja.
1: Dus bij het afrekenen zeg ik, goh, dit biefstuk is echt super lekker. Ja, zegt zij. En we krijgen binnenkort nog lekkerdere biefstuk. Ik zeg, nou, wat is mis met die oude biefstuk? Is die oud? Nou, oh, nee. Was niet oud, maar ze krijgen nog lekkerdere biefstukken bij het casino in Breda.
0: Oh,
1: dus,
0: nou.
1: Dus dan moet ik toch binnenkort weer een keertje met mijn favorite kaart die altijd verlopen is, daar naartoe. Zeg maar goed, daar wouden we het eigenlijk helemaal niet over hebben. Maar ik wou toch met dit plaatje, de Lonesome Loser. Daar moest ik aan denken toen ik dus gisteren om 11 uur naar huis reed.
0: Nou.
1: En toen was ik om 12 uur thuis en mijn vrouw deelde de late dienst. En dus we kwamen tegelijkertijd thuis. En ze zei, nou, waar is de buit?
0: Ja, waar is deze buit?
1: Er is deze keer geen buit. Nee.
0: Het is,
1: maar ik heb wel lekker gegeten.
0: Oké, okay. Zo meteen meer verhalen.
1: Doe eens maar een plaatje toe voordat het volgende verhaal.
0: Ja, dat lijkt me wel, hè? Ja.

0: Jersey, ook wel bekend als Jack de Nijs, toch?
1: Jack de Nijs, de bekendste patatbakker van Brabant. En dan zat hij rub it in, hè? Zo zat hij een beetje gehakt te marineren.
0: Zeg maar. Oh, was dat het?
1: Dat was het. Hij zong eigenlijk over zijn voormalige carrière als frietboer.
0: Oh, en waar zat hij?
1: Ja, in, volgens mij in de buurt van Roosendaal. Die kant uit, ja.
0: Oh, lekker. Nou, geen friet meer bij hem nu dus.
1: Nee, geen friet meer, hè?

0: Ja, de lange van Delegation.
1: Delegation heeft heel goed geluisterd naar Casey and the Sunshine Band.
0: Ja.
1: Dat als je een hit wil hebben, dat je gewoon de titel 100.000 keer moet herhalen in het nummer.
0: Oh!
1: Dat, wordt het, dat was zijn, dat was zijn truc.
0: Voor
1: a little love. Het was wel een enorme disco-knijter, hè, zo begin jaren 80. Ik kan de clip ook nog goed volhalen. Ja.
0: Ja, mochten de mensen nou denken, Peter, wat zie jij te gapen en wat zie je er brak uit?
1: Ja, Peter, wat zie je te gapen en wat zie je er brak uit? Ja, de croupier gisteren ook.
0: Ik heb gisteren een feestje gedraaid. Ik was 3 uur vannacht thuis. En om 8 uur ging gewoon de wekker vanochtend. En ik ga nooit gelijk slapen als ik thuis kom. Dus ik heb eerst nog even...
1: Evalueren.
0: Nou, ik ga eerst even rustig zitten. Doe ik even colaatje. Ga ik nog heel even met de hond wandelen.
1: Om 3 uur s'nachts?
0: Ja, gewoon. Ik doe dat gewoon. Ik heb zoiets van...
1: Maar vannacht ging de hond gewoon met jou wandelen, denk ik.
0: Nou, ja, bijna wel. Ja. En dus vandaar dat ik enigszins wat... Minder fit erbij.
1: Maar
0: dat wou ik dus even aanvullen. Daarom ben ik blij dat jij er bent. Dan kun jij de tekst...
1: Ik praat toch wel, wat jij niet zegt. Dat zeg, maar ik waadde gisteren ook een gapende croupier.
0: Oh.
1: Dat is wel vervelend, hoor.
0: Oh,
1: dan heb je zin om die flippo zo in zijn bakkers te... Hoe heet dat?
0: Ja.
1: Met zo'n ding. Scharrewietselen, dames en heren.
0: Kent u dat woord nog?
1: kent u die uitdruk? Nou, ik had het ook een tijdje geleden. Toen had ik iemand van een bank aan de lijn. Want die was er niet mee eens. En ik vond dat het wel moest. En ik zeg, die moeder die wil gewoon gelijke monniken, gelijke kappen. Nou, maar hij zei, wat heb je het over? Maar dat is die uitdrukking. Ja, dat leren ze niet meer op school, hè, tegenwoordig. Nee.
0: Oh, okay.
1: Ze lezen al niet meer mijn uitdrukking. Dat was vroeger uitdrukkingen en gezegdes. Dat was een onderdeel van de Nederlandse taal. Hè? Dat moest je leren. Spreekwoorden en gezegd.
0: Dat weet ik eigenlijk niet of dat staat op school.
1: Kalf verdronken is dent met de put. Weet je wel?
0: Ja.
1: Eén zwaluw brengt nog geen zomer.
0: De kat uit de boom kijken.
1: De kat uit de boom kijken.
0: Ja, maar volgens mij heb ik het gewoon...
1: Heb ik les in gehad. Van juffrouw Griffioen.
0: Oh. Nou, dan zal ik het ook wel gehad
1: hebben.
0: Ja,
1: nee, serieus. En okay. Of van juffrouw Hageman. Het zal één van de twee zijn. Heb je Hageman ook nog?
0: Ja, die heb ik ook nog.
1: Heb je ook? Ik ook.
0: Dus, goed. Ik ken wel een hoop uitdrukkingen en zo. Maar of dat ik die op school geleerd heb of gewoon thuis of in de loop der tijd. Ik weet het niet.
1: Het was echt les. Wij hadden daar
0: ik kan me niet herinneren dat ik daar les in heb gehad.
1: Ja, wij moesten
0: ik heb trouwens sowieso weinig van school.
1: Nee, wij moesten ze echt op kunnen dreunen, die dingen. Dan moest je echt naar voren komen en dan moest je, moest je het afmaken en zo. Dus, vandaar dat ik, maar goed, taalverloedering in Nederland. Gaan we het natuurlijk niet over hebben.
0: Nee, we gaan het zo
1: even ergens anders over.
0: Ja, zometeen. Ik wou zeggen, want er komt weer een verhaal natuurlijk.
1: We hebben cliffhanger.
0: Zometeen, waar werd Henk vannacht wakker van? Ja.
1: Echt, nou,
0: ik ben toch wel heel benieuwd wat er allemaal gebeurt. Dat hebben we ook nog steeds klaarstaan natuurlijk. Hè. En dan hebben we straks ook nog een hit in zwart-wit. Maar eerst deze man. Hij zat bij Genesis, hij ging solo. En zijn eerste plaat die hij maakte was deze. Salisbury Hill. Niemand minder dan Peter Gabriel.

lekker hoor. Salisbury Hill, muziek van niemand minder dan Peter Gabriel. En ja, ook na Genesis is er nog leven, zeg maar. Ja.

0: net van Henk te horen dat hij vannacht midden in de nacht opgeschrikt werd door een appje.
1: Net in slaap, nou had ik zoiets van,
0: dan moet je de luisteraars ook maar eens vertellen wat er allemaal gebeurd is.
1: Ik sliep net.
0: Ja?
1: We krijgen ping, want ja, een van mijn kinderen was nog niet thuis. Dan heb ik altijd, normaal heb ik het geluid van mijn telefoon altijd uitstaan.
0: Ja.
1: Echt werkelijk waar. Ja. Maar als dat kinderen niet thuis zijn, dan hou ik het aan. Want ja, je weet maar nooit in welk godverlaten gat dat je ze weer op moet halen. Ja. Maar nee, opeens was het 10 uur, ping!
0: Ja.
1: En wij weten, kijk, nou, dat is leuk voor morgen, want ik weet dat er veel...
0: Magnetron is klaar.
1: Had hem op 6 uur gezet, 6 uur. Goed door de aardappel, nee. Maar ik weet dat er naar deze show natuurlijk ook veel zeezenderfans luisteren, hè, zoals René van Wijngaarden.
0: Ja.
1: René van Wijngaarden.
0: En René van Wijngaarden. Ja, ja, ja.
1: En dus speciaal voor René van jou, joh, het Radio Monique boek is klaar.
0: Oh.
1: En voor al die andere mensen die het willen hebben, die kunnen
0: van,
1: dat... Dit is Monique. Goedemorgen, mensen.
0: Okay.
1: En dat boek dat heet Radio Monique, de stem van de Noordzee.
0: Ah.
1: Dus ik kreeg per Ferry een appje van de maker van het boek, Ferry Ede. En zeg, joh, als mensen het willen hebben, www.miamigoboek.eu.
0: Oh.
1: Miamigoboek.eu, daar kun je het bestellen.
0: En dat is over Radio Monique.
1: Ja, dan kun je het ook in Miamigoboek. Miamigoboek kun je daar ook bestellen. Dat is al jaren in de handel. Ik kan het je aanraden trouwens, ik heb het thuis. Maar je kan er ook het Radio Monique, de stem van de Noordzee. Dat boek kun je daar ook bestellen.
0: Oké.
1: Okay. Op www.miamigoboek.eu.
0: En dan stuurt hij jou gewoon midden in de nacht even een appje voor.
1: Ja, blijkbaar, ja. Dat was 10 overal. Dat was toen net af natuurlijk, hè. Dat kan gelijk Henk even appen.
0: Ja.
1: Kan die erover hebben in Club 10.
0: Nou, we zijn nou toch lekker bezig. Weet je, hebben we nog wat de eerste satellietschijf was ooit bij Radio
1: Satellietschijf. Dat was Ashford & Simpson &

0: voor je. Dat heb je eruit.
1: Daar kun je ook weer langer van maken op die manier.
0: Natuurlijk. Oh, oké.
1: Als je allemaal een 18 kwarts maat maakt. Of 16, 4 kwarts maat achter elkaar. Dan heb je zo'n 12 inch.
0: Oké. Nou ja, goed. Het wordt allemaal ter plekke geproduceerd terwijl u bij staat. Muziek van Ashford en Simpson. Ze waren ook bij Radio Monique de eerste satellietschijf vanaf de Noordzee toen de tijd. Hè? Ja. Dus, en dat allemaal in het kader van het boek.
1: Ja, wat te bestellen is via www.miamigoboek.eu.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat het kost, dat moet je maar even kijken.
0: Ja, het is ondertussen al lang tijd voor een hit in zwart-wit natuurlijk. We lopen uit, dames en heren.
1: Dat is mogelijk.
0: Ja, ik wou bijna zeggen, kan iemand Arie bellen dat het wel langer duurt, maar dat hoeft niet.

0: En ik denk, nou, ik ga even lekker Blue Moon of Kentucky van Elvis draaien. Ja. Schijn ik alleen op cd te hebben. En ik heb even geen idee waar die ergens staat. Dus we hebben gewoon de originele, of in ieder geval de meest oude versie gevonden. Bill Monroe. En is, wat was het ook weer?
1: Bluegrass.
0: De Bluegrass Boys. Bluegrass. Blue Moon.

0: richting het dansgedeelte gaan.
1: De dansgedeelte?
0: Ja, even terug in de tijd van de Turn of the Bass. Ken je die LP's nog allemaal?
1: Ja, die zwarte LP's, waren dat uit België was dat
0: nee,
1: toch? Of niet?
0: Nee, gewoon Arcade. Gewoon die gele

0: wordt dus gewoon Freedom zometeen. En ja, dat zei ik al, we hebben geen Adi vandaag. Dus ja, we gaan na ons zeg maar weer richting de non-stop muziek. Maar dat is pas om 12 uur. Ik zeg, we zijn zo bij je terug.
1: Tot zo. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen.

0: wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: De schijf

0: tellertje bij elkaar. Heette Wham! En Freedom. Ja.
1: Uit 84 volgens mij zo'n beetje. Of,
0: 84 denk jij?
1: Ja, ik weet het niet meer precies. Maar ik sta met te denken dat ik dat ding in Duitsland vaak gedraaid heb, die hoes.
0: Oké.
1: Ik weet het niet.
0: Nou, exact.
1: Ja, 84 zie je wel. Ja, ik heb hem vaak gedraaid daar. Ja. We hadden daar ook een maxi-single van. En dan kon ik zelf ook altijd even dansen.
0: Oké, okay. Oh, dansen.
1: Toen, dat deed ik toen nog.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nu durf ik dat niet meer.
0: Ik denk een maxi-single, dan kan ik even plassen.
1: Plassen, okay. Ja, dat deed we altijd met Meatloaf, Paradise by the Desperate.
0: Ja,
1: uit. Als je
0: minuten,
1: naar de wc moet, acht
0: de
1: minuten.
0: De plasplaat.
1: De plasplaat.
0: Ja, ja, ja. Als je die ergens in een discotheek hoort, dan weet je, ja. De DJ moet pissen.
1: Ja. Ja. Er zat trouwens gisteren in het casino ook gewoon een DJ te draaien. Weet je wel? En die vond het allemaal mega interessant. Af en toe keek ik omhoog, staan ze zo. Maar ja, er was natuurlijk helemaal geen publiek. Ik dacht nee. Gewoon dat er een cassettebandje op stond. Maar nee, dat werd echt live gemixt. En hij deed het eigenlijk best wel
0: heb ik ook best wel vaak
1: jij
0: gedaan.
1: Jij hebt dat ook gedaan, ja, toch? Ja, ja. Waar deed jij dat? In Venlo? Of,
0: ja, ik heb ook in Breda gestaan.
1: Ook in Breda, daarboven.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ik zeg, maar als ze er nou een verlaagd plafonnetje in hangen met een klein dansvoertje, is het veel gezelliger.
0: Ja.
1: En oh ja, het is ook de enige bar in Nederland zonder barkruk. De barkruk hebben ze weggehaald bij daar. Vroeger kon je daar aan de bar zitten. Nu niet meer.
2: De schijf van 5.
0: Nou, dat was hem. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. We zijn weer begonnen.

0: de nieuwe Alex Warren en...
1: Doet me wel ergens aan denken, dat nummer.
0: Ja, maar doet het...
1: Ja, ik weet niet, gewoon een ander nummertje wat ik ook wel aardig vind.
0: Oké.
1: Maar ik weet, het kan er niet opkomen. Ik weet veel, joh, maar ik kan het niet onthouden. Dus,
0: Henk,
1: oh, kijk nou.
0: Ik wil eens even weten, hoe is het met alle klussen thuis? De plintjes en zo, ja.
1: Nou, ik kan u vertellen, de plintjes zitten tegen de muur, dames en heren.
0: En is het ook allemaal naar wens en netjes?
1: Nou ja, het is best wel naar wens. Want bij mij in huis is er geen muur recht. Dus het is wel, ja, ik vind dat
0: best
1: hij heeft zijn best gedaan. En met een beetje kit maak je een hoop dingen recht.
0: Ja, ja dan, als je niet meer wit, kit.
1: Ja. Ja. Niet meer wit, dan moet ik kit.
0: Ja.
1: En dan kun je ook oververven en dan lijkt de muur gewoon recht. Dus dat is allemaal prima geregeld.
0: En ja. Het gras.
1: Nou jongen, ik ben eerst hier. We hebben alle de klusmegastores van Nederland. Die zitten hier bij jou ergens in de buurt, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ben ze allemaal afge... Ik heb zo'n Gardena-stok, weet je wel? En dat past van alles aan. Een hark.
0: Ja. Oh, zo, ja, ja.
1: Zaag.
0: Ja, ja.
1: Een hamer. Nou ja, ja. Zo'n stok. Dat,
0: ja, ja.
1: Daar past ook een mes.
0: Verticuteer?
1: Nee, ja. daar heb ik elektrisch.
0: Oh.
1: Maar daar past ook een blauw bakje aan. En ja. Daar kun je dan mest in gooien. En dan rol je dat zo over jouw gras.
0: Mestrollen.
1: De mestroller, ja. Een mestroller. Dus, en die kost... dat kost een paar euro. En ik denk, nou weet je, normaal deed ik het altijd met de hand. Maar dan ging het gras altijd dood.
0: Ja.
1: Want ik strooi niet echt gelijkmatig.
0: Oh, oké.
1: En dat moet ik nou niet... Ik denk, doe het gewoon niet meer.
0: Nee.
1: Ik ga zo'n mestrollen, een mestverdeler halen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat ding dat werd nogal afgekraakt op internet.
0: Oh.
1: Dus de Karwei, de Praxis, de Gamma, de Toolstation. Niemand verkoopt het ding.
0: Oh, ik denk, hij is overal in de aanbieding. Omdat
1: ja,
0: die,
1: nee, ook niet. Maar ik ben ze wel allemaal... Ik denk, ja, weet je, het zal. Ik ben ze allemaal af geweest hiervoor.
0: Ja?
1: Nergens dat ding te krijgen.
0: Oh.
1: En toen denk ik, nou weet je, ga gewoon naar de Aja Jippie Jippie.
0: Ja. Ja.
1: Moest toch even aan best zijn.
0: Ja.
1: En daar lagen ze gewoon voor 34,95. Kon ik er nog netje eentje uit trekken.
0: Ja.
1: Maar wat is nou het geheim van die dingetjes? Je moet daar geen grote mestkorrels in gooien.
0: Oh.
1: Je moet van die kleine micro dingetjes.
0: Ah.
1: En ik heb alleen maar... Dat had ik al gehoord. Dat kleine spul.
0: Ja.
1: Nou joh, het was een verademing. Het ziet er zo fantastisch uit.
0: Ja. Ja,
1: het is echt, echt geweldig. Zo blij dat de Aja JPA die dingen niet uit de handel heeft gehad. En daar waren ze ook het goedkoopste van heel Nederland.
0: Ja, dat is altijd
1: €34,95 in plaats van €57 elders.
0: Okay.
1: Dus ik kon ook nog heen en weer rijden.
0: Voor dat geld.
1: Voor dat geld.
0: Ja, ja, ja.
1: Helemaal naar best.
0: Nou...
1: Maar ja, fantastisch.
0: Maar je plintjes, je gras, het is gewoon allemaal...
1: Ja,
0: of heb jij nog andere projecten?
1: Het toilet.
0: Ja?
1: Heb ik aan ChatGPT gevraagd, van, heb ik een foto van mijn toilet gemaakt. Zeg, nou, maak je nou eens wat leuks van. Dus daar heb ik ook voorbeeldjes van. En mijn vrouw wil een andere trap.
0: Andere trap?
1: Ja, een andere kleur trap.
0: Oh, oké.
1: Ja, mij maakt het niet uit.
0: Schilderen.
1: Ja, hè?
0: Schilderen.
1: Nou ja, dat hoor je. Nou, ik vind, wij hebben een hele mooie hardhouten dure trap.
0: Ja.
1: Maar het moet anders op een of andere manier. Dus dat gaan we nog doen. Maar dat is toch allemaal in de hal. Dus
0: oh, oké.
1: Okay. Dat komt wel goed. En voor de rest is het gewoon, klaar, zeg.
0: Ja, ja.
1: Klaar.
0: Nou, het heeft even geduurd.
1: Wat ik nog wel moet doen, alle meubels die passen nou niet meer bij de vloer. Dus ik heb...
0: Allemaal nieuwe meubels?
1: Nee. Want ik ben wel van de recycle.
0: Oké. Okay.
1: Ik ga ook altijd met het vliegtuig op vakantie, hè. Liever niet met de auto.
0: Nee, daarom.
1: Met de auto laat staan, de vliegtuig vliegt toch.
0: Ja.
1: Maar nee, dat gaan we in faded... Wat was het nou? Faded petroleum of zoiets. Nou, een beetje grijs.
0: Oh, dat is de kleur.
1: Ja, dat wordt de kleur.
0: Ah, okay.
1: Ik heb de kleur ook al in huis en ik vrees dat ik daar vanmiddag mee aan de gang
0: moet. Ja, je hebt eerst nog een ander klusje te doen, hè?
1: Oh,
0: beetje.
1: Dan?
0: Ja,
1: dan
0: moet nog een jingle inspreken.
1: Oh, je moet nog een jingle inspreken.
0: Ja, zo meteen voor René.
1: Ja,
0: straks ook
1: tegen de tijd dat klaar is, dan heb ik daar nog wel tijd voor om het dressoir te schuren, zeg maar. En te gronden en af te lakken.

0: Teenage Wedding and the Old Folks Wish Them Well.
1: Ja.
0: Dat was een Emmylou Harris, haar allergrootste hit.
1: Kan nu niet meer, hè? Dat kan nu niet meer.
0: Dat kan niet meer,
1: nee. Dat is uit Den Bosch.
0: Nou, hier kan het niet meer, hè? Nee. 1500 kilometer verderop.
1: Ja, dat kan alles.
0: Dat kan alles.
1: Ja. Lekker hoor, Emmylou Harris, ook onder andere bekend van Mr. Sandman.
0: Mr. Sandman, ja, Bring Me a Dream. Ja,
1: deed ze ook nog, maar dat was eigenlijk al een hele oude plaat.
0: Ja.
1: C'est la vie, was ook niet helemaal origineel volgens mij trouwens.
0: Ik durf niet zeggen, ik heb niet
1: opgezocht. Volgens mij heeft Buddy Holly dit ook nog wel eens een keer gedaan in een verleden of zo. Of iemand anders in ieder geval. Maar goed, zometeen meer oude muziek. Even kijken, want heb jij het verhaal gehoord van die dame die volgend jaar, 22 jaar oud, de volledige arena heeft uitverkocht?
0: Ja, die heeft
1: uitverkocht. Of wat?
0: Nee, zelfs ik vier keer de Ziggo kan doen, dan kan ik ook één keer de arena doen, zei ze. Maar er was ook iets met de stem van de week.
1: Ja, was er iets met de stem?
0: Oh. Ja, de autocue die viel weg. Die viel uit. Toen was het iets minder. Maar dat maakt niet uit, hè, want ze heeft natuurlijk wel op haar jonge leeftijd heeft het wel geregeld.
1: Ja, dus ik wou dat zeggen. Het was ook binnen een paar seconden uitgekocht.
0: Ja, dat is normaal. Ja, klopt.
1: Dus echt bizar. Ja. Dus ik heb zoiets over wie hebben we het dan natuurlijk. Roxy Dekker. En ik denk, nou, dan moeten we toch ook eens even luisteren naar het nieuwste plaatje wat ze uitgebracht heeft.
0: Het duurt 2,5 minuut, mensen. Dus ja. Het is vol te houden, hè?
1: Ja.
0: Dus,

0: Roxy Dekker, dit was Autocue, zei je? Autocue?
1: Ja, het is wel.
0: Hoor je niks van.
1: Dus, deze ook wel een beetje.
0: Ja, deze ook.
1: Dit ook wel een beetje. Het is wel leuk, dit is wel een fantastisch nummer. Hè?
0: Ja?
1: Ja? Het vind ik goed nummer dit.
0: Cake by the Ocean. Weet je hoe we dat ook wel noemen?
1: Geen idee, leg het eens even uit.
0: Natte cake.
1: Oh ja, natte cake. Ja,
0: bij de Ocean.
1: Natte cake, ja.
0: DNC.

Messi, wat is er? Wat zei je toch? Jij zei, je moet hem even doormixen. Yeah. Ja, het is wel tijd voor een lange ondertussen natuurlijk. Dat bedoel ik. En dat is een leuke combinatie trouwens dit, hè? Ja. Ze deden wel met meer dames samen. Ze deden ook met Dusty Springfield onder andere. En dan heb ik het over de Pet Shop Boys. Dit keer met Liza Minnelli in de lange. Losing My Mind. The sun.

0: losing my mind. Die heeft meer dan alleen frisse lucht geademd. Dus
1: ja, die heeft heel wat heen geademd. Daardoor was ze in de jaren 80 was het een beetje een dopie. Maar later kwam ze toch wel weer terug. Ze is 4 keer getrouwd geweest, deze Liza Minnelli.
0: Ja?
1: 1 keer met Piet Rellen. Met mijn baby.
0: Ja.
1: Mijn baby goes to New York, go to Rio.
0: Maar die bleek achteraf toch homo te zijn. Dus,
1: ja, en ook nog met Jack Haley. Wie kent hem niet?
0: Geen idee.
1: Mark Gero, ik ken wel van de messen.
0: Oh, ja?
1: Messen en vorken.
0: Oh, nee. Mij heel bang ontgaan.
1: Oh, en ook nog met concertpromoter David Guest. Dat is natuurlijk als je poppertjes bent altijd handig om met een promotor getrouwd te zijn.
0: Ja. En dit was met de Pet Shop Boys, waar ze niet mee getrouwd is, maar wel samenwerkte in Losing My Mind.
1: Ja, en ze heeft ook nog wat gehad met Pieter Sellers.
0: Pieter Sellers? Van de Pink Panther.
1: Ja, van de Pink Panther.
0: Oh.
1: Ja, zo oud is zij al.
0: Ja. Dochter van Judy Garland.
1: Wie kent haar niet?
0: Ga maar eens een keer...
1: Naar die film.
0: De film zal ongetwijfeld ergens op een van de abonneekanalen staan. Ja. Judy heet de film gewoon.
1: Judy.
0: Is heel makkelijk. Dus het gaat over de moeder van Liza Minnelli.
1: Nou, dat je het allemaal weet. Als je een keertje echt niks te doen hebt, ga naar de Judy.
0: Ja, dus. Ik kreeg ook op mijn tijdlijn af en toe van die opmerkelijke dingetjes. Dat je denkt van, oh, is dat zo? Ja, vandaag is namelijk 12 september. Is de geboortedag van George Jones. 1931 geboren, overleden in 2013 op 81-jarige leeftijd. En hij was weer de man van Tammy Wynette. En daar heb je dus ook een hele leuke serie van op de Amerikaanse Showtime. Volgens mij. Paramount Showtime. Die hebben de serie George en Tammy. Dus mocht je in bezit zijn van een kanaal waarmee je dus de Amerikaanse televisie kan kijken, moet je eens op zoek gaan naar George en Tammy. George en Tammy. We gaan even een plaatje van George Jones draaien. Vindt goed?
1: Ja, prima.
0: Zijn grootste hit in Nederland heet He Stopped Loving Her Today. He said

0: Mooi. Muziek van George Jones en He Stopped Loving Her Today.
1: Je hoort je alleen op Club 10.
0: Hè?
1: Je hoort ze alleen bij Club 10.
0: Ja,
1: mooie
0: ja de echte wel. Hè? Want ja, echte wel. Er zijn natuurlijk weer diverse country zenders momenteel in Nederland opgericht. Ja, Jolene Country Radio. Dat is een mix van frisse hedendaagse country. Zoals, even kijken, Ella Langley en dat soort nummers. Zeker de moeite waard hoor. Heerlijke muziek. Zo opgericht door... even kijken. Leon Rademakers.
1: En die kennen we
0: Rademakers. Van... die kennen we van Kink. En voormalig Mojo-directeur. Ja. Nou is er nog eentje begonnen. Ad Ossendrijf. Ja. Die we kennen van Arrow Classic Rock. Die begint vandaag ook. Even kijken. Oh, die is donderdag begonnen.
1: Oh.
0: Gelanceerd op 10 september. Even kijken. En dat heet Silver Radio. Silverado.
1: Country. Silverado.
0: Silverado. Ja. En die richt zich op moderne country pop en country rock en combineert het met Americana en de oude rits. Hey, de oude rits. Om de echte lifestyle en sfeer neer te zetten.
1: En hoe kunnen we het allemaal ontvangen via internet?
0: Nou, Silverado Country website. En de distributie via DAB Plus volgt snel. En Jolene Country Radio is vandaag volgens mij begonnen. Volgende week. Volgende week, 19 september beginnen die.
1: 12 uur na Club 10.
0: Dan is de lancering van die zender. Dus voor de country-liefhebbers is er weer een hoop nieuws in de dingen in de wereld te ontvangen. Maar ja, wij doen wel, als wij een country-plaatje draaien, bijna altijd de authentieke oude country.
1: Zeker, 50, 60, soms 70 jaar oud.
0: Ja,
1: als wij Lead Belly draaien, dat is al...
0: Lead Belly.
1: Lead Belly, sorry. Ja. Dat is al 200 jaar oud.
0: Ja, daarop, 1932.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat hebben we gewoon. Over 2 weken trouwens hebben we weer gewoon lekker vinyl, hè. Dus dan gaan we nog meer oude...
1: Dan is september alweer om.
0: Ja, 26 september over 2 weken. Dus volgende week de 19e. En zo gaat dat maar door. Zometeen hebben we over oude muziek gesproken. Nog meer gauw ouwe. In een hit in zwart-wit. Maar eerst...

0: bekend van Show Me Love, maar niet Robin S., maar die andere Robin. En samen met Sarah Larson, die je weer kent van Lust for Life.
1: Samen deden ze... met Lust for Life.
0: Nee, Lust Life.
1: Oh, Lust
0: Life. En toen waren ze even samen met Talk To Me, Sarah. Ja. Even kijken, het is tijd voor een hit in zwart-wit. We hebben echt iets opmerkelijks gevonden. Nou,
1: ja, nou zeg, inderdaad. Ik had het nog nooit gehoord.
0: Nee, hè?
1: Dat jij dit hebt.
0: Ja, nou ja, ik schaam me nergens voor, hè, dat weet je. Dus ik durf dat gewoon op zenden te knallen. Dat is geen enkel probleem. Het is namelijk een, hoe noemen ze dat? Een knipsel, zou ik het maar noemen. Want er zitten heel veel hele oude hits in. Want het is het knipsel is al uit 1965. Dus nee, 1956.
1: 56.
0: Dus toen waren ze al met bandjes aan het knippen. En dat heet dan de Flying Saucer.
1: Kun je even vertalen? De Vliegende Schotel.
0: De Vliegende Schotel, ja. En dat, daar gaat het dus over dat er ergens een Vliegende Schotel zou komen. En hoe dat dan gaat en wat mensen er op straat allemaal van vinden. De reporter is onderweg.
2: We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed. The flying saucers are real. That was the Clatters recording. Too real. We switch you now to our on-the-spot reporter downtown.
3: Come on, baby, let's go downtown.
2: Take it away, John Cameron Cameron.
4: This is John Cameron Cameron downtown. Pardon me, madam. Would you tell our audience what would you do if the saucer were to land?
5: Get back in the air.
4: Thank you. And now the thin gentleman there.
6: What I'm gonna do is hard to tell.
4: The gentleman with the guitar. What would you do, sir?
7: Just take a walk.
4: Thank you. I return you now.

0: Ja, de radio inderdaad. Daar hoor je al die gekke dingen gebeuren. Met die Flying Saucer inderdaad. Ja, dat was wel apart. Hè?
1: Je moet wel een koptelefoon op hebben om het een beetje te volgen.
0: Ja,
1: dat was, is ook uit 1956. Hè? Dat,
0: ja, ik wou zeggen. Het knipwerk uit 1956 hoor je gewoon in 2026 hier. Hè? Ja, ik bedoel, ja, hoe oud is dat dan, Henk?
1: 70 jaar oud.
0: Hè? Ja, dat bedoel ik. Waar hoor je dat?
1: Ja, alleen hier, hè?
0: Ja, dat
1: alleen,
0: bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Dus, en ik ben er best trots op dat wij dat wel durven. Hè?
1: Ja, zo is het. Het komt ook boven de reis uit. Ja, boven de reis uit, volgens mij.
0: Dus zo maken wij het onderscheid. En dan kan we allemaal hetzelfde gaan doen.
1: Ja, nee, het moet wel een beetje, moet wel een beetje anders.
0: Anders inderdaad, anders. Ja, zo zijn wij. We gaan langzaam op naar het nieuws van 12 uur. Ik zei het al, Arie is er vandaag niet. Arie die is bezig met de rammelbakkenrace.
1: Met de wat?
0: De rammelbakkenrace.
1: De rammelbak, wat is dat?
0: Dat is een race met auto's die niet meer dan 1000 euro mochten kosten, geloof ik. Yes, en dat mag, weet ik, een heel verhaal. Maar moet je maar eens kijken, rammelbakkenrace.
1: Is dat in Sliedrecht of niet?
0: Nee, dat zeggen ze...
1: Zo goed voor het milieu ook, hè? Okay.
0: Nee, die gaan echt gewoon naar het buitenland en zo. Hè? Die, gewoon van die
1: ja, de gevaarlijkste wegen. Ja, natuurlijk. Maar al jouw rammelbakken gaan toch altijd naar het buitenland? Of,
0: de gevaarlijkste wegen of zo, weet ik veel.
1: Maar deze komen ook weer terug.
0: Dat hoop ik wel, want anders hebben we volgende week nog geen Arie.
1: Nee, dat is waar.
0: Of trouwens, volgens mij is die volgende week ook... Nee, ik heb geen idee, joh. Maar hij is in ieder geval...
1: Lekker een non-stop muziek.
0: Ja, we hebben non-stop muziek. Zal ik even kijken wat er allemaal langskomt zometeen.
1: De compensatie van dit, zeg maar.
0: Ja, nou, dat sowieso is wel nodig natuurlijk. Even kijken, zometeen na 12 uur. Oh, komt best prima muziek, joh. Miley Cyrus, Gary Moore, James Blunt.
1: Nou,
0: Taylor Swift.
1: Taylor Swift,
0: gaan we zelfs nog draaien.
1: Nou, geweldig.
0: Dus ik heb even gekeken in de playlist. Maar nee, dat komt allemaal best wel voor elkaar, joh.
1: Ik heb nog... René krijgt ook voor... René, je krijgt nog een weder om... Omdat je zoveel jingles bestelt, krijg je nog een bonus jingle vandaag.
0: Heb jij een bonus jingle voor
1: hem bedacht? Bonus jingle voor René.
0: Oh, nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig wat jij daar gaat maken. Volgende week ben je er gewoon weer, hè?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja, maar je gaat niet weer op vakantie nou, toch?
1: Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet, ik ben van de last minute. Dus dat weet je, ik altijd een uurtje van tevoren.
0: Nee, ik wou zeggen, we kreken wel op je. En de week erop gaan we vinyl draaien. Ja, dus dat moet je er sowieso zijn. En als we weer bij OSR vinyl gaan draaien, dan moet je ook mee. Dus maak je agenda maar vrij.
1: Ik weet niet of ik zoveel vakantiedagen heb.
0: Nou, bij wie moet je dat aanvragen?
1: Bij mezelf.
0: Oké.
1: Bij de directie.
0: Oh, dat zal toch ongetwijfeld wel goed komen.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Dus dat komt allemaal goed.
1: Hebben we het vel vol gepraat tot die laatste minuut?
0: Ja, we gaan daar langzaam een eind aan maken. Dames en heren, jongens en meisjes, tot volgende week.
1: Bye bye.
0: Nog eentje dan.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie.

0: later vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen

0: voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschiet.

0: zondagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Start de motor, de boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum. Yes, sir, boy.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren renden recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu...

0: bedrijf op Merwe RTV. De Streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

Ja, daar is die eigenzinnige tante uit Engeland. Eliza Rose liet een aantal jaar geleden voor het eerst van zich horen. En dat resulteerde gelijk in een ontzettende hit. Veel gedraaid door Ring on Fire. Alweer 5 jaar geleden. Eliza Rose samen met...

heeft een nieuwe plaat van Nu Is Het Mijn Vraag. Jay Wara en Talk. Wat een heerlijke tune. Die gaan we nog vaker draaien hier in The On Fire Radio Show. Ja man, het weekend is hier. Ik heb ze weer voor je. 2 uur lang de vetste nieuwe releases. Max Daal hoor je zo meteen hier in The On Fire Radio Show. Eerst even naar Den Haag. Hier is Dan Harbour en Changing.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zie de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
4: Dit is Merwe Radio.

Ondertussen maakt de kerstboom nog een paar foto's. Zwijn en de kerstboom. Zo'n boom van een kerel. En dames, je mag aan zijn piek zitten.

We hebben nog 500 achtertuinen te bezoeken. Zijn jullie de gezelligste? Ja, ja, ja. Laat het zien, hè. Laat het zien. Let's go. We zijn erbij op de gezelligste zaterdag van het jaar. Gondelvaart 2026.

Kijk eens aan daar zo. Ferry de Rosse Flamingo in de tuin. De dresscode is white. Goedenavond. Pizza-stijl daar zo, lekker!

Er zijn zelfs mensen met de camper gekomen zodat ze wat kunnen drinken. Ja, ja, komt erbij, hè, gezellig. Zwaait u even allemaal, dames en heren. SBS 6 is hier aan de woord. Er wordt gefilmd, dus even zwaaien. U komt op tv maandag. Ja, ja, ja, ja.

gefotografeerd. Jongens, even eens kijken naar deze kant. Kijk even naar deze kant. Ja, ja. Twee handen omhoog. Handen omhoog. Handen omhoog. Handen omhoog. Handen omhoog. Handen omhoog. Handen!

Ja, mensen, hartstikke leuk. Wij mogen met de boot punten weggeven aan de mensen langs de kant. En het is leuk, het is een groepsopdracht. Jullie mogen meedoen. Komt-ie. Eventjes inhaken. Ja, heel makkelijk. Je kan punten winnen voor gezondheid.

0: leuk zijn als de handen omhoog gingen. Iedereen, ook de kids. Handen omhoog. Handen en zwaaien.
1: Ik weet nu dat een engel bewaarder bestaat.
0: Lekker, ga zo door.

0: Giezenburg, sleepdienst, sleepdienst, sleepdienst. Hallo, hallo.
1: Ga me draaien in die joint, en geef me 10 push-ups. Je zet de boel op slot. Je bent zo fanatiek, tik, tik, tik, tik, tik, tik.
0: Daar zat er voor je in, toch?
1: Tik, tik,

Zo, mensen langs de kant. Jullie hebben het geluk hoor vanavond, want we zijn hier met SBS6 Shownieuws aan boord. En we zijn op zoek naar de gezelligste tuinen. Dus als wij zo meteen weer terugkomen, dingen jullie ook gewoon nog mee, hè. We gaan nu gaan naar hun, maar jullie dingen zo mee, hè. Dus wees enthousiast vanavond. En ook aan deze kant, hè. SBS6 is hier aan boord om te filmen wie de gezelligste achtertuin heeft. Hier zo, tijdens de gondelvaart. Dames en heren. Al die achtertuinen, even al die handjes omhoog, al die handjes omhoog.

Ja, ik heb heel veel kids langs de kant gezien en ik heb heel veel ouders langs de kant gezien en een beetje gemengd publiek. Dus we moeten natuurlijk ook eventjes voor elke doelgroep wat draaien, dames en heren. En ja, laten we eerlijk zijn, een beetje bewegen is nooit verkeerd.

Dames en heren, even een shout-out. Kijk, ze staat daar. Wat ziet ze er goed uit, hè? Daar staat ze, hoor. Dames en heren, mag ik even de handjes omhoog? En laat je even allemaal horen voor Tante Nel!

langs de kant. Kijk eens, kleedjes neergelegd en alles. Ja. De Midnight Picnic. Goedenavond, gezellig. En waar zitten de gezelligste mensen? Oké, ja. En waar zitten hier de gezelligste mensen?

Zo, jongens, we hebben een paar thema's hebben wij hier. Namelijk kerst, Pasen, wat hebben we nog meer? Halloween hebben we. Wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog? Vergeet ik nog? Kerst, had ik al gezegd, ja. Kerst had ik al kerst gezegd. Kerst hadden we en Sinterklaas. En kerst hadden we ook. Oh. Hebben we ook een sneeuwkanon?

zeggen is, hier is het feest. Een 8, een 10, een 9. Een duim, nog een duim. Nog een 10, kijk eens. De gezelligste jury zit hier, hoor. Ja! En we komen zo nog een keer terug

zoek naar de liefde. Kijk eens, hier achter in de hoek is het er gewoon ook al feest. Daar zo zwaailampen erbij. Goedenavond, gezellig. In de stijgers.

0: Lampjes, ook langs de kant. Zoveel mogelijk lampjes wil ik zien. Waar zijn al die lampjes? Hier zien we er twee. Ja, ja. Waar is jouw lampje? Waar is jullie lampje? Kijk eens, daar is jouw lampjes omhoog. Lampjes omhoog. Zoveel mogelijk lampjes. Van links naar rechts.
1: Elke dag samen, de tijd die vloog.
0: Even een momentje van rust, mensen. Met lampjes gezellig.

0: Kakkie en Lars. Hulde naar jullie. Kakkie en Lars. Ja, ja. 10 punten voor deze boot.
1: Kijk zij naar de zilde.
2: Plopperde, plopperde, plopperde.

Tijd voor een kleine billen shake. Dames, je billen even ontspannen. Let's go. Tijd voor een klein schudmomentje. Je mag twerken, je mag daggeren.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Achterrijden.

go back to, go back to, go back to.

komt over 2 maanden uit. Even handjes omhoog. Een van mijn nieuwe creaties. Primeurtje voor de balk. Primeurtje voor de gondelvaart.

Pak iemand vast waar je geld van krijgt. Pak iemand vast die onder de duim zit bij zijn relatie. Pak iemand vast die leuker was toen hij vrijgezel was.

Jongens, we gaan het even filmen. Handjes omhoog. Kom op, die handjes in de lucht. Let's go.

de persboot komt voorbij. Eventjes allemaal naar bakboord. Allemaal naar bakboord. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. Even kijken. Ja. Handen omhoog voor de foto.

0: Infinity. You know the roof on fire.
1: All right, kijk eens, ze hebben een hele tent opgezet. Volgens mij is daar ook nog een afterparty gaande straks. Lekker.
0: Like a roof on fire. Now baby, get my booty naked.
1: Lekker bezig.
0: And light the roof on fire.
1: Oh, wat zijn we? On fire. Come on.

En ook het bestuur nog steeds aanwezig. Tot diep in de nacht zijn ze erbij. Hulde. Ook hun gondelvaart. Let's go!

Si pusht net ni. Kijk eens, en daar is ook een tuinfeestje gaande. Ja, ja. Ik heb gehoord dat hier het gezelligste tuinfeestje is. Klopt dat zo? Ja? Ja, ja, ja, ja. Dat zie je gelijk. Come on. Let's do it. Ring.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen...

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie.

live op Merwer Radio. Luister nu Merwer Radio live mee. Gondelvaart 2026, 12 september. Uw MC van vandaag is Kevin.

Jongens, goed nieuws. Ik wil wel even een soort van euforie momentje op de boot, jongens. Even serieus, even echt een euforie momentje. Hij stond vanavond bij jullie. Hij heeft een hele mooie naam. Willem. Ja, zo heet ik ook. Hij wordt net zoals ik al, want hij al een beetje grijs, maakt niet uit. Maar hij kan ook lekker draaien. En wij gaan met z'n twee even back-to-back. Dus dames en heren, mag ik je even laten horen voor Willem 1 en Willem 2?

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd, is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.